iemand die van je houdt. Maar hou eerst van jezelf, dan komt goed nieuws vanzelf.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

treurende man, een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld. Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profwielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is de Platenkast met Ellie van Amstel.

Wat is hier toch een prachtig nummer. Anouk en Birds. Hoi, dit is Platenkast en je kunt van mij van alles verwachten. En ik zeg altijd, je kunt bij mij alle kanten op, behalve de goeie. En wat dacht je bijvoorbeeld van een leuke van Terrence Trent D'Arby?

The Kinks and Dedicated Follower of Fashion. Ik vond het altijd al een grappige tekst. Maar ik heb een reportage over The Kinks gezien. En hun grootste hits waren allemaal best wel een beetje maatschappijkritisch, maar op een lollige manier. Ik hou ervan. Dit ging over halverwege jaren 60, dat iedereen ineens zo vreselijk druk ging maken over mode en ook de gekste dingen aantrokken. En ja, daar heeft hij gewoon een spotliedje op gemaakt. En ik vond hem altijd al grappig, want ja, vroeger noemde je dat een fatje. Iemand die zo vreselijk aan de mode deed. En het is wel leuk om dan, ja, ik was toen ook maar een uk, om dan de diepere betekenis te ontdekken van die liedjes van de Kinks uit die tijd. Zoals bijvoorbeeld Sunny Afternoon. Dat speel ik wel eens als mijn boen op is. Dan heb je alleen nog maar zonnige middag. En zo zijn er wel meer van die liedjes die dus, ja, er zit er een betekenis achter. En ik vond het erg grappig, kan ik je wel vertellen. Dan nu een stukje Duits, maar wel heel erg swingend. Hij wil namelijk nog een beetje dansen. Nine Man van Lasercraft 3D.

van die oude muziek. Dat was Barry White en Can't Get Enough of Your Love. En dit zijn Diana Ross en The Supremes met Reflex.

gebeurt geregeld dat als ik reggae opzet, dat mensen beginnen te reageren. Want ja, dat hoor je niet zo heel veel meer op de radio. Hè? En ja, ik vind het wel echt goed. Dus ik probeer er ook aan te denken om af en toe eens een mopje reggae op te zetten. Dit waren natuurlijk Bob Marley en zijn Wailers. En dat heette Get Up, Stand Up. Nu volgende nummer is ongeveer de grootste hit die Lange Frans en Baas B ooit gehad hebben. Ja, en ik vind het best wel mooi. De live versie van Het Land van...

Land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van kroketten, frikadellen, die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen.

Een big fan. En het leuke is, ik ben natuurlijk al een oudere jongere. Dus ik ga heel af en toe naar van die old school disco feestjes. Ik ben bijvoorbeeld heel lang een fan geweest van de jongens van Groove Inc. En wauw, dan ben je echt aan het feesten. Dan nu, als een van de laatste van het programma. Tom Jones. En meestal dan pak je die veranderliggende, zoals It's Not Unusual, What's New Pussycat. Maar ik zag laatst in een quiz vier nummers. En dan moest je uitkiezen welke er allemaal van Tom Jones waren. Ik denk, oh ja, She's a Lady. Die de tijd niet gehoord, dus hartstikke idee.

0: Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld. Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profwielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
4: En

ook een prettig nummer om te openen in een ochtendshow. Chris Mantes, Edo Diga. Goedemorgen, het is vrijdag. Laatste van de week. We gaan richting het weekend. Dat doen we in één rechte lijn. Vanaf nu. En we gaan niet meer snoezen.

Bruno Mars en Risk It All. Ik heb gisteren weer wat gelanceerd met dat zwaaien, hè. Ja, dat gaan we straks nog eens doen. Maar dan naar iemand anders. Ja, ik heb een oproep gedaan. Nou, jullie reageren. En dat vind ik...

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café De Leste Zonde presenteert Burgstraat Zingt en Swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

Lennon op deze vrijdag. En Salt Water. De ochtendshow hier bij Radio Memory. Wij zorgen altijd voor een lekker gevoel. En vooral een feel-good gevoel. Om je ochtend helemaal goed op start te brengen. Maar nu Toto. En Hold the Line. Ja. Yeah.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

grote dame. Bonnie Tyler heeft ons veel te vroeg verlaten. It's a heartache in de ochtendshow. Het eerste deel. Eens kijken welk Tura-momentje dat we hebben. Want het is vrijdag en dan hebben we een Tura-momentje natuurlijk. Maar eerst een prachtige ochtendplaat. Roger Whittaker. A new world in the morning. Goedemorgen.

0: Luzzanzo, Limoncello. Het dure momentje op vrijdag. Ja, daar maken we een traditie van. Maar we gaan één uitzondering maken. En dat is volgende week. Maar dat gaat u wel merken, wat er volgende week gaat gebeuren. Dan gaan we in één rechte lijn naar 2 jaar Radio Memory. Meer erover maandag aanstaande. Dit is nog Arme Joe. Tot zo, na nieuws en weer.
1: De sportwagens raasden voorbij. De snelste van allen was hij.

0: Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld. Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profwielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
5: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
6: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
7: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
8: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
9: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

Duran Duran. Op deze vrijdagochtend. Girls on Film. En is het alleen maar even te veel gewend voor een film natuurlijk. Zeker.

I'm remit everybody's, yeah, on the wings of a nightingale. Even een mooi Belgisch momentje. Daarnet hebben we het gedaan met Soul Sister. Nu met de radio's. Dit is Teardrops.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: wel.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel dat.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

from De Bauza, hier bij Radio Memory. Was je daar net al mee? Nee? Wel, we hebben een nieuw zwaai momentje gehouden. Ja! Ik vind het gewoon prettig als de mensen reageren. Als ik zeg van, ja, als je wilt dat ik ook naar jou zwaai, laat het mij weten. Wel, het is gebeurd. We hebben dat daarnet nog eens gedaan. Wel, we zullen het straks nog eens doen. Voor zij die het gemist hebben. Ja, ja, wat durf je? Met ons wakker worden. Dat is pas Feel Good. Met Luisa Fernandez. En onze discobal op volle toeren. Dat is een ander programma.

0: goed.
1: Ja, zeker en vast. Vrienden, zo dadelijk een zeer mooi momentje met Bart Peters om eens lekker te knuffelen. Hoeveel ik van je hou. Speciaal voor jou, daar in de huiskamer, want ik neem jullie in mijn armen. En ook

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Congratulations van Cliff Richard. Oké, we gaan nog eens zwaaien. We hebben het daarnet gedaan. En dat is naar Chris. Hey, welkom bij Radio Memory. In de grote familie. En met dit nummer ga je helemaal thuis voelen. Ja, Rutger van Barneveld.

0: Heer, bedankt dat u met mij bent wakker geworden. Een ganse week. Ik wens je een fijne weekend. En we gaan dat opnieuw doen maandag aanstaande. Dit is nog een heel mooi Wiltura-momentje. Als de muren konden praten.
1: Als de muren...

0: In de Hoge Venen blijft de toestand verbeteren. Maar het werk van de brandweer zit er nog niet op. Dat zegt de provincie-gouverneur van Luik. Afgelopen nacht zijn zo'n 100 brandweerlieden ter plaatse gebleven om de branden in de gaten te houden en heropflakkeringen te voorkomen. Eerst raakte al bekend dat de grote natuurbrand volledig onder controle is. Een deel van de Limburgse brandweer heeft het gebied al verlaten. Het is nog altijd niet toegankelijk voor toeristen. De stuwdammen van Eupen en Gilip gaan wel weer open voor wandelaars. De gouverneur van Luik vraagt ook om zelf geen dieren te redden. Daarvoor staan gespecialiseerde hulpverleners in. 6 op de 10 Belgen vinden een goede balans tussen werk en privé doorslaggevend bij de keuze voor een job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vorig jaar waren dat er nog maar 5 op de 10. We hechten vooral belang aan genoeg vakantiedagen, een flexibel werkrooster en haalbare verwachtingen van onze werkgever. Toch blijft het loon nog altijd de belangrijkste factor om voor een bepaalde job te gaan. In het Nederlandse Sittard heeft een politieagent een man van 34 neergeschoten op het stationsplein in de buurt van het politiekantoor. De politie had een melding gekregen van een verdachte situatie, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De man uit Nijmegen kreeg een kogel in het been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De plannen van Israël om meer dan 1200 nieuwe woningen te bouwen in de buurt van Oost-Jeruzalem zorgen voor internationale verontwaardiging. Het gaat om een gebied op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens critici dreigt de bouw het Palestijnse gebied verder op te delen, waardoor de oprichting van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Ook VN-topman Guterres is er niet over te spreken. Het is eerst droog met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en gaat het opnieuw regenen. Er is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet!
5: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Good morning, everybody.
10: Good morning. De dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
11: You smell fish.
10: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
11: In a minute I'll start to yell.
10: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Hey, welkom op deze vrijdag. Welkom in de ochtendkroeg. Met die leuke schijf van Bitty McLean. It's keep raining the tears from my eyes. Je moet nu niet beginnen huilen. Nee, dat zou ik niet graag willen. Maar het is toch een leuke. En ook dit was een leuke in de jaren 80. Ik heb het natuurlijk over die van Andrea. Meer bepaald 1985. En I'm a lover. Speciaal voor alle liefhebbende mensen die momenteel aan het luisteren zijn.

0: Het is eigenlijk de demo-versie van deze Amy Winehouse en Love is a Losing Game. En ja, soms is het een beetje verliezen. Ja, Maarten, gaan we zoals een meteor altijd gaan zoeken naar de nooduitgang. En meestal gaan we die ook wel gaan vinden.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Het was er eentje uit vervlogen tijden van Chicken Chuck en I'd Rather Go Blind. We gaan een beetje blind blijven, maar niet voor de nieuwe hits van Eileen. En ze zegt, blijf nog even.

Nog even terug naar 1966 met deze van Tom Jones. En wie heeft daar niet op gedanst? Op deze green, green grass of home. En nu dat we het toch over dansen hebben, hier is Begali Fusik Dollarman. En ik zou zeggen, hit the floor.

0: om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.
1: Al was het echte vuur gedoofd,

0: Het was allemaal uit die liefde voor muziek.
1: We zouden altijd beste vrienden.
0: Een liedje van de Scherps. En het goodbye van Christophe. En we gaan nog de dansvloer even benaderen. Want we gaan die gewoon evacueren. Dat volgens Cascada.

wat een stem had die van Johnny White. Al lang niet meer onder ons en alleen bij jou. Uit de lange vervlogen tijden. En nu tijd voor ons corona. Nee, we gaan ons niet opsluiten, maar I Don't Wanna Be A Star was eigenlijk ook een groep. En daarna een beetje, laten we zeggen, toch verbrand met die namen.

Ja, onze Judith, I'd love to be in love. Het is weer een knal in de roos, als je het mij vraagt. Maar of hij bijzonder goed gaat scoren, is natuurlijk aan het publiek. Die het moet downloaden, streamen en aankopen natuurlijk. Maar dit is het mooiste. Ik heb het over Barbara Dixon. Zij heeft het over Diep in mij.

0: Origineel is het van Jasmin, maar dat moest ik u niet meer vertellen. Maar in Beste Zangers was het natuurlijk de tijd voor Barbara Dex. Ziezo, dit was weer de ochtendgroef voor deze vrijdag. Zeg, bedankt voor het luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe reeks op jouw radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij kreeg nog Anita Beker en de Sweet Love. Tot volgende week.

0: In de Hoge Venen blijft de toestand verbeteren. Maar het werk van de brandweer zit er nog niet op. Dat zegt de provincie-gouverneur van Luik. Afgelopen nacht zijn zo'n 100 brandweerlieden ter plaatse gebleven om de branden in de gaten te houden en heropflakkeringen te voorkomen. Eerder raakte al bekend dat de grote natuurbrand volledig onder controle is. Een deel van de Limburgse brandweer heeft het gebied al verlaten. Het is nog altijd niet toegankelijk voor toeristen. Stuwdammen van Eupen en Gilip gaan wel weer open voor wandelaars. De gouverneur van Luik vraagt ook om zelf geen dieren te redden. Daarvoor staan gespecialiseerde hulpverleners in. 6 op de 10 Belgen vinden een goede balans tussen werk en privé doorslaggevend bij de keuze voor een job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vorig jaar waren dat er nog maar 5 op de 10. We hechten vooral belang aan genoeg vakantiedagen, een flexibel werkrooster en haalbare verwachtingen van onze werkgever. Toch blijft het loon nog altijd de belangrijkste factor om voor een bepaalde job te gaan. In het Nederlandse Sittard heeft een politieagent een man van 34 neergeschoten op het stationsplein in de buurt van het politiekantoor. De politie had een melding gekregen van een verdachte situatie, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De man uit Nijmegen kreeg een kogel in het been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De plannen van Israël om meer dan 1200 nieuwe woningen te bouwen in de buurt van Oost-Jeruzalem zorgen voor internationale verontwaardiging. Het gaat om een gebied op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens critici dreigt de bouw het Palestijnse gebied verder op te delen, waardoor de oprichting van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Ook VN-topman Guterres is er niet over te spreken. Het is eerst droog met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en gaat het opnieuw regenen. Er is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest. Tofste feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
4: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

0: Wat waren deze gasten populair zo'n begin van de jaren 90 voor heel vrienden. Per Gessler en Marie Fredriksen van het Zweedse Rockset.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Dag, lieve vrienden.

Zijn voornaam jatte hij van... zijn grote voorbeeld eigenlijk een beetje, Elvis. En zijn achternaam was van zijn moeder, Costello. Elvis Costello op de bladen. Halve zaming. Zo, leuk dat je er weer bij bent. Uurtje lekker terug naar die voltooid verleden tijd. Wees wel.

in de lijf van zijn aap Bubbles in de jaren 80. Nee. Ook nog van hele lieve kinderen, maar als je alles moet geloven wat gedrukt staat, nou vergeet het maar. Hij was een topartiest, Michael Jackson uit de jaren 70 in dit geval, met een kanje van een plaat. Don't stop till you get enough. Zometeen in aanbieding nog een fijne van achter de keukengordijnen, zoals je voorbij gewend bent. Maar ook nog veel anders hoor. Heel andere muziek uit de gouden jaren. Dit zijn de Four Seasons met Silver Star.

0: lekker retro. Is niet lelijk. Nee. Helemaal hip. Welkom bij de... Ben nog groot, joh. Welkom bij de Club van Velen. Fijn dat je ook vandaag weer hebt aangesloten. Zeer prettig gezelschap ook hier in de studio momenteel. Frans, Arnold, de Brenda. Ze zijn er allemaal weer. Oh, Marcel. Tuurlijk, Paulotta zit te verreden. Heerlijk toch, jongens? Nou, leuk, joh.
1: Een fijne...
0: Ben ik in ieder geval niet alleen. Keuzes maken doe je in het leven natuurlijk ook al op de middelbare school. Tegenwoordig heet het wiskunde. Vroeger had je meetkunde en ook algebra.

Wat heb ik nu een al gebraden? U voor de keuze staan. Ik was er zo goed in, hè. Ik kreeg een 3 voor het oppakken van de penning. Ik vond het zo knap. Nou ja, goed, ik heb de tijd voor algebra zelf niet meegemaakt. Later met de wiskunde inderdaad. Ja, moderne tijden, lieve mensen. En Lucky Doll, dankjewel. Als veilig achter de keuken gereden. New Diamond, America. Tuurlijk, kun je dat er nog immigreren. Arnold, zo is het toch? Uit 1981. Lieve vrienden, dit is de Middle of the Road Show. Met nu Billy Ocean, Get Out of My Dreams. Hey!

In Amerika bekend als de English Beat, Australië als de British Beat en natuurlijk in Engeland gewoon de Beat. Uit Birmingham en ze mengen ska met pop, soul, reggae en funk. Toch knap voor die tijd hoor. Can't get used to losing you.

voor, samen met Brenda. Goeiedag! De zomerrit van 1974, een dikke nummer 1 voor deze heren in Engeland. Robert, wist je trouwens dat ze later country music gingen spelen? Toen is het ook helaas niks meer geworden met die mannen. Wat dacht ik leuk om terug te blikken op 1974, een bekende zomer. Hey,

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: De beste man is wel eens opgepakt. Haha, niet één keer, niet twee keer. Ja, goed, was grote vrienden natuurlijk met de politie daar in Amerika. Hoorde thuis in het rijtje van Coolio, Toad Lock, Eminem en MC Hammer. Het was Vanilla Ice met Ice Ice Baby. Hey, het is leuk. Hey, funky, funky music. Nou, schrijf snel de gedicht. 1976 is...

ready for the 80s. Ik vond het al heel spannend. Toen we richting de zogenaamde Millennium Bucking. Was dit 20 jaar eerder of zo? Jongen, jongen, jongen, jongen. I'm ready for the 80s. Toen hadden we nog geen fatsoenlijke PC. Er waren nog geen mobieltjes. Nee, inderdaad. Nog geen CD's. Niks. Helemaal niks. Ik zeg het wel eens vaker. Maar het was wel een leuke tijd, hoor. Ready for the 80s. Daar gaan de gladde jongens. Genaamd de Village People. Een van de laatste in de show. Vrienden, maak er nog wel leuks van. En laat ik vooral geen klachten horen. Namens het complete comité hier. Nog een hele fijne voortzetting. En we spreken elkaar. Zo snel.

0: In de Hoge Venen blijft de toestand verbeteren, maar het werk van de brandweer zit er nog niet op, dat zegt de provincie-gouverneur van Luik. Afgelopen nacht zijn zo'n 100 brandweerlieden ter plaatse gebleven om de branden in de gaten te houden en heropflakkeringen te voorkomen. Eerst raakte al bekend dat de grote natuurbrand volledig onder controle is. Een deel van de Limburgse brandweer heeft het gebied al verlaten. Het is nog altijd niet toegankelijk voor toeristen. Stuwdammen van Eupen en Gilip gaan wel weer open voor wandelaars. De gouverneur van Luik vraagt ook om zelf geen dieren te redden. Daarvoor staan gespecialiseerde hulpverleners in. 6 op de 10 Belgen vinden een goede balans tussen werk en privé doorslaggevend bij de keuze voor een job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vorig jaar waren dat er nog maar 5 op de 10. We hechten vooral belang aan genoeg vakantiedagen, een flexibel werkrooster en haalbare verwachtingen van onze werkgever. Toch blijft het loon nog altijd de belangrijkste factor om voor een bepaalde job te gaan. In het Nederlandse Sittard heeft een politieagent een man van 34 neergeschoten op het stationsplein in de buurt van het politiekantoor. De politie had een melding gekregen van een verdachte situatie, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De man uit Nijmegen kreeg een kogel in het been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De plannen van Israël om meer dan 1200 nieuwe woningen te bouwen in de buurt van Oost-Jeruzalem zorgen voor internationale verontwaardiging. Het gaat om een gebied op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens critici dreigt de bouw het Palestijnse gebied verder op te delen, waardoor de oprichting van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Ook VN-topman Guterres is er niet over te spreken. Het is eerst droog met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en gaat het opnieuw regenen. Er is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de Jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400-76-88-56-54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

was een mooie single van Jimmy Vrijroze voor Sandra. Vrijdag 21 augustus, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Ik neem je mee tot 10 uur vanuit Pajottengem Galmaarden. Met nu deze van Shania Twain en You're Still the One.

Deze man ken je nog wel van Hutje van Babette. We draaiden Louis Vallon en politieofficier hier op de radio. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom. Dit is Radio Memory vanuit Pajottegem. Galmaarden, daar zijn we gelegen. En dat is een geweldige discoplaat terug in de tijd, hè. Lime, your love.

Walrijk van de Beatles. Je kent ze nog wel van Let It Be en Hey Joe. We draaien de Hard Day's Night allemaal hier in ons programma. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Paul Anka en Tonight My Love. Tonight.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Dat is de muziek, Joris Engel, hier bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Je moet Radio Memory met je meenemen. We draaien de Tour Limited en Let the Beat Control Your Body. En dat is een beetje van Janet Jackson.
1: Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
2: Yes, honey, I love him. He is fun. He does a lot of nice things for me.
1: I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately?

Deze man ken je nog wel van de Beautiful Lies. We draaien Neil Diamond en Desiree. En dat is een man uit Nederland, hè? Justin the Wild en Sherry. Buiten.

0: is for me.
1: Van deze song vandaag in onze playlist op deze vrijdag 21 augustus hier bij Radio Melody. We draaiden de Drifters en Save the Last Dance for Me. En dan is er nog eentje terug in de tijd. En meneer die er spijtig nog niet meer in ons midden is, draaien we nog net voor reclame. Eentje van Paul Severs. En vaarwel en tot weerziens. MUZIEK

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar.
3: En dat wordt gevierd.
2: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
4: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
5: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
3: 2 jaar Radio Memory.
2: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
6: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
7: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.
8: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

El Jamil draaide I Like to Move It, Move It. Ken je deze? Dat is ook eentje terug in de tijd, hè? We draaien Harpo en de Movie Star. Hey, goedemorgen allemaal. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren naar Radio Memory. En dat doet me trouwens heel veel plezier, hè?

0: de brand in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in. Dat zijn het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het Wereld Natuurfonds heeft al ruim 74.000 euro opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. Het doel is om 10 hectare aan te kopen en daar de bodem te laten vernatten door drainagekanalen te blokkeren. De Koning Boudewijn Stichting heeft tot nu ruim 73.000 euro ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In Groningen, in Nederland, is vanmorgen een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het Nederlandse Meteorologisch Instituut is de aardbeving het gevolg van de gaswinning. In maart was er in dat gebied ook al een aardbeving met een kracht van 3,0. De politie in Australië heeft een man opgepakt die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf tot 20 jaar. Zeker 5 mensen worden vermist in Zwitserland na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Dat gebeurde in de gemeente Thusis. Er zijn ook 8 gewonden, 2 daarvan zwaar gewond. 14 anderen, waarschijnlijk bewoners, konden op tijd het gebouw verlaten. De brand ontstond vannacht en leidde ertoe dat het trappenhuis instortte. De hulpdiensten hadden een kraan nodig om het dak te openen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en tot 22 graden vandaag. Ook morgen wolken en kans op regen en tot 22 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienoven tijdens de jaarmarkt Nienoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienoven. Mis het niet.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail, hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
7: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

draaide Tom Jones, de Green Green Grassophone, vrijdag 21 augustus, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal, ik neem je mee tot 1 uur tot aan. Bart Moutaert met zijn programma Zit je aan tafel, smakelijk eten. En net voor deze van Tom Jones hadden we de nieuwe hitschijf voor deze week, de nieuwe Jimmy Samijn. Blijf maar terug in de tijd, hè. 1968, Engelbert Zuiperding en mijn Wie dat laaf.

was er eentje van de Pretenders. Don't get me wrong. Allemaal hier in ons programma. We gaan stilzaam richting reclame gaan doen met Natalia en de Venga Boys.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Dit is Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Tijd een grote hit voor Elvis Presley, Kiss Me Quick. We draaiden deze mooie single van Helmut Lotti hier op de radio. En dat is een reetje van Sandra in The Heat of the Night.

was ook een hele mooie klassieker van de Kings of Lion, Sex on Fire. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Deveren. Elke werkdag zitten we hier bij Radio Memory vanuit de Gerelsbergse straat 105 in Galmaarden. Daar zijn we gelegen. Ken je deze? De Wanda Project, The King of My Castle.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory. Goedemiddag. Pretend.

was ook een hele mooie single van Alvin Stardust en The Pretends. We blijven nog eentje op rock'n'roll toeren. En dit met de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, en we draaien de Burning Love.

We draaiden nog Bob Sinclair, Love Generation, was het voor vandaag op deze vrijdag 21 augustus. Dus zelf en één aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Bart Motaar en de komende collega's maken nog een fijne vrijdagnamiddag van. Ben er graag morgenmiddag weer bij tussen 2 en 4 voor een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. We gaan eruit met Modern Talking, Human Heart, Human Soul. En graag tot morgenmiddag, ietsje na tweeën.

0: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in. Dat zijn het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het Wereld Natuurfonds heeft al ruim 74.000 euro opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. Het doel is om 10 hectare aan te kopen en daar de bodem te laten vernatten door drainagekanalen te blokkeren. De Koning Boudewijn Stichting heeft tot nu ruim 73.000 euro ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In Groningen, in Nederland, is vanmorgen een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het Nederlandse Meteorologisch Instituut is de aardbeving het gevolg van de gaswinning. In maart was er in dat gebied ook al een aardbeving met een kracht van 3,0. De politie in Australië heeft een man opgepakt die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf tot 20 jaar. Zeker 5 mensen worden vermist in Zwitserland na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Dat gebeurde in de gemeente Thusis. Er zijn ook 8 gewonden, 2 daarvan zwaar gewond. 14 andere, waarschijnlijk bewoners, konden op tijd het gebouw verlaten. De brand ontstond vannacht en leidde ertoe dat het trappenhuis instortte. De hulpdiensten hadden een kraan nodig om het dak te openen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en tot 22 graden vandaag. Ook morgen wolken en kans op regen en tot 22 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: De nooit vervelende hits.
5: Bart Motaar.

0: Alles kan kapot en Samuel Wilton. Welkom in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelen Dit. Mijn naam is Bart Mottaar en zet uw komradio simpelweg in je radiotoestel.
1: Terug in de tijd. Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

0: Deze dame werd geboren op 3 juni 1950 in Indiana. Het is een Amerikaanse soulzangeres en had een wereldhit met Too Much, Too Little en Too Late. Maar dit eigenlijk roept toch een beetje meer herinneringen op. Met name jou mee terug in de tijd in het gezelschap van Dennis Williams uit de hitparade van toen, exact 1984.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: De beste muziek hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Dit zijn de nooit vervelende hits.

Ja hoor, af en toe zit een passage, of is een passage mogelijk uit de jaren 60, exact 1966 voor een geweest nummer 1 van Los Bravos en Black is Black. Moest je nu wat bijkomen, u luistert mee naar de nooit vervelende hits. Ik heb daar...

Ja hoor, dit is zeker een van die dansklassiekers. Dat is het minst wat je kan zeggen. Een grote hit hier bij ons in 1978 op naam van de Michael Zegger Band. En je hoort ze nog een keertje met Let's All Chance. Met vervolgens Jason Derulo en UDG All Drive.

0: van de reggae Two Sunshine is uitgebracht in 1994. Het is een nummer in de genres van de reggae, dance en natuurlijk ook pop. En heeft echt het karakter op de stijl van de jaren 90. De single werd uitgebracht onder het label Mega Records en deze bevond zich in Scandinavië. Het werd een zomershit, een top 10 hit voor de Reggae 2 Sunshine in Duitsland, Nederland en in Vlaanderen. U genoot van de Reggae 2 Sunshine en Jumbo Jumbo. Muziek uit 1981 is onderweg van TC Mackett, TC Matic en Oelalala.
1: Bart Moltaar.

0: Dit klinkt heel lekker in ons gehoor hier in de Noise for Wind. Dit moest je nu pas bijkomen. Mijn naam is Marlon Taren. Zet het komend radio simpelweg in je radiotoestel. Met muzikaal geweld op radio van Stefania. En het bliksemt en het dondert. Onderweg muziek van NXS.
1: Bart Motaar neemt je mee terug in de tijd.

Wat een ongelofelijke klassieker. Nick Heyman overleed na een langdurige ziekte op 59-jarige leeftijd. De zanger werd vooral bekend door een reclamefilmpje van Levi's in 1985. Maar, moet je goed even de oren spitsen. Madonna was toen totaal weg van Kamen en contacteerde hem met de vraag om met hem samen te werken. De twee schreven dit nummer, Each Time You Break My Heart, waar eigenlijk Madonna te horen is op de achtergrond. We namen jou mee terug in de tijd gezellig met Nick Kamen uit 1986 en Each Time You Break My Heart. En dit hier is Benson Boone en The Man in Me.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
7: Radio Memory.
8: De beste muziek hoor je hier.
9: Dit zijn de nooit vervelende hits.

0: de brand in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in. Dat zijn het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het Wereld Natuurfonds heeft al ruim 74.000 euro opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. Het doel is om 10 hectare aan te kopen en daar de bodem te laten vernatten door drainagekanalen te blokkeren. De Koning Boudewijn Stichting heeft tot nu ruim 73.000 euro ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In Groningen, in Nederland, is vanmorgen een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het Nederlandse Meteorologisch Instituut is de aardbeving het gevolg van de gaswinning. In maart was er in dat gebied ook al een aardbeving met een kracht van 3,0. De politie in Australië heeft een man opgepakt die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf tot 20 jaar. Zeker 5 mensen worden vermist in Zwitserland na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Dat gebeurde in de gemeente Thusis. Er zijn ook 8 gewonden, 2 daarvan zwaar gewond. 14 anderen, waarschijnlijk bewoners, konden op tijd het gebouw verlaten. De brand ontstond vannacht en leidde ertoe dat het trappenhuis instortte. De hulpdiensten hadden een kraan nodig om het dak te openen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en tot 22 graden vandaag. Ook morgen wolken en kans op regen en tot 22 graden.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
3: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

0: Het duistere Mama gaat over een jonge man die geobsedeerd is door een oudere prostituee die hij mama noemt. En tot zijn grote frustratie vindt hij ook bij haar niet de moederliefde waarnaar hij zo wanhopig op zoek is. De song is gebaseerd op een boek van David Niven getiteld The Moon's a Balloon en is afkomstig uit het album Genesis. Colin's lag is geïnspireerd op een gelijkaardig geluid uit een song van Grandmaster Flash. Genesis dus met Mama. En welkom bij alweer een nieuwe helden van de popmuziek. En ook vandaag gaan helden geen gebrek. Producers Harry Casey en Richard Finn, de heren Casey en Finn die we kennen van Casey and the Sunshine Band, waren op een bepaalde dag bezig met de opnames van het nummer Rock Your Baby. De stem van Casey was niet hoog genoeg. George McRae, die ook in de studio was, suggereerde dat zijn vrouw Gwen McRae misschien wel geschikt was om het nummer in te zingen. Maar hij kon haar op dat moment niet bereiken. Om de tijd te doden zong hij zelf de demo in van de song. Casey was er kapot van en besluit de versie van George McRae op single uit te brengen. Oftewel een held bij toeval.
1: Rob van Dalen.

Knew You Were Waiting For Me, een duet tussen twee grootheden, George Michael en Aretha Franklin. Het nummer is terug te vinden op diens laatste album Aretha. Voor George was het na Careless Whisper en A Different Corner opnieuw een nummer 1 hit. En dan een mooi nummer van Joshua Carrison, Jesse. Een nummer over Carrison's moeizame en verbroken relatie met de Amerikaanse actrice Sarah Jessica Parker, die we kennen uit Sex and the City. Jesse is afkomstig van het album Painted Desert Serenade.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de Jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet!
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

1972 scoorde Julio Iglesias met zijn liedje Un Canto a Galicia een grote Europese hit. Met deze zelfgeschreven ode aan de Spaanse streek Galicië bereikte hij zelfs de eerste plaats van de hitlijsten. In eerste instantie kon Julio het succes van Un Canto a Galicia maar moeilijk bestendigen. Het duurde ruim 3 jaar voordat hij met Manuela weer een Europese hit te pakken had. Een nummer uit het album White Feathers en meteen ook de grootste hit voor de jaren 80 band Catch a Goo Goo and Too Shy. De video was ook een favoriet op de muziekzender MTV. Een van de producenten van Too Shy was Duran Duran-lid Nick Rhodes.

De Duitse uitvinder Wilhelm Reich kon het laten regenen met zijn Cloudbuster. Cloudbusting is de tweede single van het zowel artistiek als commercieel geslaagde album Hounds of Love uit 1985 van Kate Bush. De mooiste classics aller tijden in helden van de popmuziek met nu De La's. There She Goes werd de bekendste track van hun debuutalbum. De single werd gebruikt in verschillende films en reclamespotjes. Het wordt door heel wat critici ook beschouwd als een van de beste popsongs van de jaren 90 en soms zelfs als het beste liedje uit Liverpool dat niet van de Beatles afkomstig is.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

Lessons in Love van Level 42. In de jaren 80 leerden alle amateurbassisten slappen, zoals Mark King van Level 42 dat doet. Van het album Running in the Family haalde 5 van de 9 tracks een top 10 notering. We gaan eruit vandaag met Lionel Richie, voormalig zanger van de Commodores, die solo grote hits scoorde met onder andere Penny Lover, Say You, Say Me, Dancing on the Ceiling en Say La. Met All Night Long en Hello scoorde Lionel Richie nummer 1 hits. Samen met Michael Jackson was hij verantwoordelijk voor de compositie van de liefdadigheidssingle We Are The World. En voor Kenny Rogers schreef hij het succesnummer Lady. Met Climbing van Lionel Richie ronden we vandaag af. Heel graag tot volgende week, dan zijn we weer met meer helden van de popmuziek.

0: Deze zomer is nu al de heetste sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KMI. Rekening houdend met de voorspellingen voor de rest van deze maand zal de gemiddelde temperatuur uitkomen op 20,2 of 20,3 graden. Het vorige record dateert uit 2018 met een gemiddelde temperatuur van 19,8 graden. Ook de komende maanden zullen wellicht warmer worden dan normaal. Daardoor gaat 2026 mogelijk ook de geschiedenisboeken in als het warmste jaar ooit. In een appartement in het centrum van Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden. Dat meldt het Parket van West-Vlaanderen. De vrouw is al een tijd geleden overleden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden dat gebeurde. De politie heeft het appartement verzegeld. Haar vriend van 43, die bij haar woonde, is al meer dan een maand niet meer gezien. In de haven van Zeebrugge zijn dit jaar al duidelijk minder mensen opgepakt die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te reizen. Dat meldde gouverneur van West-Vlaanderen. In de eerste 6 maanden waren er 36 arrestaties. Vorig jaar waren dat er nog 65. De daling heeft vooral te maken met de betere beveiliging van de haven, met extra camera's en afsluitingen. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 2 vrouwen van 66 en 73 om het leven gekomen bij Russische drone-aanvallen. 2 anderen raakten gewond. 3 huizen werden verwoest door een brand en veel andere raakten beschadigd. Oekraïne vuurde ook honderden drones af op Russische doelwitten. In Moskou ging het luchtalarm af en gingen verschillende luchthavens tijdelijk dicht. Zo'n 1000 kilometer ten noordoosten van Moskou is ook een olieraffinaderij getroffen. Lotte Kopecky verlaat de ronde van Groot-Brittannië. Ze voelt zich niet goed. Onze landgenote speelde de voorbije dagen nog een belangrijke rol in de 2 etappenzeges van haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes. Vandaag rijden de renners de 3e rit. Het is grijs met af en toe buien die plaatselijk hevig kunnen zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen starten we zonnig, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Zondag blijft het meestal droog met een mix van opklaringen en wolken. We halen dan zo'n 22 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de 2e Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt 20 euro per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.

Hey, hallo, welkom bij ons, welkom bij Radio Memory. Ik ben Peter en ook op deze vrijdag ben ik weer bij jullie tussen 3 en 4 met een heleboel goede muziek. Beginnen doen we met deze wonderlijke song van Fleetwood Mac. 7 wonderen zelfs, 7 wonders.

did it again, I'm not that innocent, zong Britney Spears. Ja, met haar reputatie kunnen we dat alleen maar bevestigen ondertussen. Trek het je allemaal niet aan als jij ook eens iets geks doet. Don't you worry about a thing, incognito.

gaan we ons niet maken. Maar niet alles klopt natuurlijk van wat we horen en zien. Dat was 55 jaar geleden ook al zo. Dit is Gilbert O'Sullivan. If I...

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

Jenny Lopez, If I Had a Hammer. De volgende song die behoeft eigenlijk geen aankondiging, want de intro vertelt het allemaal. De intro van deze You Really Got Me Now van de Kinks.

Daniel Dennett in me de Detroit Emeralds. Zolang er leven is, is er hoop. Nee, dat is niet dit lied uiteraard. Living Thing, dat komt van de Electric Light Orchestra. Heel simpel gesteld.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

van Stil van Bart Herman. Voor mij toch een van de grootste Vlaamse artiesten van de afgelopen decennia. Dat kan je ook zeggen van acteur Robert De Niro natuurlijk. Iedereen zat erop te wachten. Bananarama. Robert De Niro is waiting.

uit en dans, dance with me. Misschien ga je het volgende weekend ook wel een dansje plegen. You never can tell, Emmylou Harris. Dat is meteen ook de laatste voor vandaag. Ik hoor jullie maandag graag terug opnieuw tussen 3 en 4. Fijn weekend.

0: Deze zomer is nu al de heetste sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KNMI. Rekening houdend met de voorspellingen voor de rest van deze maand zal de gemiddelde temperatuur uitkomen op 20,2 of 20,3 graden. Het vorige record dateert uit 2018 met een gemiddelde temperatuur van 19,8 graden. Ook de komende maanden zullen wellicht warmer worden dan normaal. Daardoor gaat 2026 mogelijk ook de geschiedenisboeken in als het warmste jaar ooit. In een appartement in het centrum van Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De vrouw is al een tijd geleden overleden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden dat gebeurde. De politie heeft het appartement verzegeld. Haar vriend van 43, die bij haar woonde, is al meer dan een maand niet meer gezien. In de haven van Zeebrugge zijn dit jaar al duidelijk minder mensen opgepakt die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te reizen. Dat meldde gouverneur van West-Vlaanderen. In de eerste 6 maanden waren er 36 arrestaties. Vorig jaar waren dat er nog 65. De daling heeft vooral te maken met de betere beveiliging van de haven, met extra camera's en afsluitingen. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 2 vrouwen van 66 en 73 om het leven gekomen bij Russische drone-aanvallen. 2 anderen raakten gewond. 3 huizen werden verwoest door een brand en veel andere raakten beschadigd. Oekraïne vuurde ook honderden drones af op Russische doelwitten. In Moskou ging het luchtalarm af en gingen verschillende luchthavens tijdelijk dicht. Zo'n 1000 kilometer ten noordoosten van Moskou is ook een olieraffinaderij getroffen. Lotte Kopecky verlaat de ronde van Groot-Brittannië. Ze voelt zich niet goed. Onze landgenote speelde de voorbije dagen nog een belangrijke rol in de 2 etappenzeges van haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes. Vandaag rijden de renners de 3e rit. Het is grijs met af en toe buien die plaatselijk hevig kunnen zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen starten we zonnig, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Zondag blijft het meestal droog met een mix van opklaringen en wolken. We halen dan zo'n 22 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de 2e Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
9: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

0: Wat ik belangrijk vind, ja, ik geef niet om geld. Ik geef niet om status. Ik geef niet om uiterlijk. Ik geef niet om mooie spullen. Dus ja, dan kom je eigenlijk vanzelf buiten.
1: Ivan Plettings.
0: Buiten.
2: You are a bad boy.
3: Oh, you have no idea.
4: I would say he's incompetent, but I don't want to do that because that's not nice.
5: Stand by for disaster. And

laatste twee uur voor deze week. Wat is die week weer voorbij gevlogen? En dat gaat ook het geval zijn bij deze komende twee uur met toffe muziek in de aanbieding. Straks Madonna met Hang Up. En eerst een iets meer upbeat versie van de oorspronkelijk The King, namelijk Elvis Presley. Pet Shop Boys dachten van ja, we gaan er eventjes een steviger sausje over smijten. En dan krijg je dus deze Always On My Mind. Iedereen welkom en in mijn gezelschap nog tot 6 uur.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
1: Ivan Plettings. Radio Memory. Goedemiddag.

Ik heb heel wat foto's al genomen in mijn leven, maar altijd op een correcte manier. Dus niet voor geld en niet ook geniepig. Nee, nee. Paparazzi van Exhibit hier in deze driver's seat. Gekende intro. Het gaat over illusies. Ja, ja, we weten het ondertussen, hè. Imagination met, wat was het weer? Ja, inderdaad, hè. Ondertussen weet je het wel, hè. Ja, ja. Just an Illusion. Een maxi-versie voor jullie.

0: Ben Liebrand en Tony Scott, Move to the Big Band. Ja, Big Band muziek, het blijft toch altijd wel iets heel speciaals en plezierig om naar te luisteren. Google zegt aan de hand van foto's van je smartphone te kunnen bepalen wat jouw lichaamsvetpercentage is. Onderzoek zou tonen dat dit zelfs effectiever is dan een smartwatch-sensor. Als je overweegt om een speciale smartwatch, een tracker of een weegschaal aan te schaffen om zo je lichaamsvetpercentage in kaart te brengen, dan is het ook wel goed om te weten dat Google werkt aan een effectievere en trouwens ook goedkopere oplossing. En dat terwijl Google natuurlijk zelf ook smartwatches en trackers maakt, zoals de Pixel Watch 5 en de Fitbit Air. Google is momenteel onderzoek aan het doen naar het inschatten van je lichaamssamenstelling aan de hand van smartphone foto's. Dat is ook iets om over te vallen, die woorden. Dit onderzoeksproject heet Photoscan en gebruikt hierbij dan ook deep learning. En Photoscan is momenteel nog geen app die je kan downloaden, maar toch deelt Google nu dus al, trots trouwens, vroege resultaten uit het onderzoek. En die resultaten klinken veelbelovend, in ieder geval vergeleken met smartwatch-resultaten. Dus als je dat graag binnenkort wil weten wat jouw vetmassa is in jouw lichaam, ja, dan kan je dat dus doen op die manier. Maar ik denk dat je hierbij toch weer net iets meer blootgeeft, als het ware, van jouw eigen privacy. Dus ik zou het sowieso niet doen. Ze weten al meer dan genoeg bij ons van Google. Dus ja, we gaan het gewoon niet doen. Hè. Ik ga het niet doen. Nee, ik vind het een beetje te vreemd zo. Het aan Google laten weten hoe jouw lichaam eruit ziet. Nee, niets voor mij. Muziek, dat wel. B. Rogers, I Feel So Good.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: De beste muziek hoor je hier.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat. De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
6: Ivan Plettings.
7: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

De man is ondertussen ook al een hele tijd overleden, maar we hebben dan toch twee toffe platen van hem leren kennen, waaronder dus ook deze. Het was Modo en 1, 2, Polizei, 3, 4, Brigadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Goedenacht, 19, Schlafen gehen. Nee, slapen, dat gaan we nog niet doen. Ik heb nog wel Stone Roses met Fool's Gold en eerst een topplaatje. Saragossa Band en Agadou. Tot straks. Agadou.

0: Deze zomer is nu al de heetste sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KNMI. Rekening houdend met de voorspellingen voor de rest van deze maand zal de gemiddelde temperatuur uitkomen op 20,2 of 20,3 graden. Het vorige record dateert uit 2018 met een gemiddelde temperatuur van 19,8 graden. Ook de komende maanden zullen wellicht warmer worden dan normaal. Daardoor gaat 2026 mogelijk ook de geschiedenisboeken in als het warmste jaar ooit. In een appartement in het centrum van Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De vrouw is al een tijd geleden overleden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden dat gebeurde. De politie heeft het appartement verzegeld. Haar vriend van 43, die bij haar woonde, is al meer dan een maand niet meer gezien. In de haven van Zeebrugge zijn dit jaar al duidelijk minder mensen opgepakt die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te reizen. Dat meldde gouverneur van West-Vlaanderen. In de eerste 6 maanden waren er 36 arrestaties. Vorig jaar waren dat er nog 65. De daling heeft vooral te maken met de betere beveiliging van de haven, met extra camera's en afsluitingen. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 2 vrouwen van 66 en 73 om het leven gekomen bij Russische drone-aanvallen. 2 anderen raakten gewond. 3 huizen werden verwoest door een brand en veel andere raakten beschadigd. Oekraïne vuurde ook honderden drones af op Russische doelwitten. In Moskou ging het luchtalarm af en gingen verschillende luchthavens tijdelijk dicht. Zo'n 1000 kilometer ten noordoosten van Moskou is ook een olieraffinaderij getroffen. Lotte Kopecky verlaat de ronde van Groot-Brittannië. Ze voelt zich niet goed. Onze landgenote speelde de voorbije dagen nog een belangrijke rol in de 2 etappenzeges van haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes. Vandaag rijden de renners de 3e rit. Het is grijs met af en toe buien die plaatselijk hevig kunnen zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen starten we zonnig, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Zondag blijft het meestal droog met een mix van opklaringen en wolken. We halen dan zo'n 22 graden.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Ivan Plettings.

Belgische rap. En we mogen er wel trots op zijn. Hij komt ook uit de tijd van 10 om te zien. Met deze BB Jerome en de Bang Gang met Do That Dance. En zij werden vooral gekend van You Can Rock It en Shock Rock. In dit laatste deel driver's seat voor deze week. Met George Michael en Older. Phil Fearon en Galaxy met Dancing Tight. En we willen natuurlijk altijd meer en meer. Ook op deze vrijdagavond. Captain Hollywood en more. En more. Iedereen, goeie avond.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein, potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Radio Memory.
5: Goeie avond.

74-75 van de Connells hier bij Radio Memory in deze driver's seat. En straks hebben wij weer het weerbericht. We gaan kijken wat het allemaal mag gaan worden de komende dagen. Maar ik wil jullie eerst nog even brengen naar 1990, naar Berlijn, naar een live optreden van Phil Collins in de Serious Hits Live Tour. En dat verdient al zeker dit applausje. Hier is hij samen in duet met Bridget Bryant, een van die backing vocals, zoals ze zeggen, met deze prachtige Separate Lives. Hier is Phil Collins.

0: en Freedom. We all want freedom. En iedereen wil dat natuurlijk, hè. We all need love. En wij hebben nu ook wel het volgende nodig, veronderstel ik. Vanavond en vannacht blijven er vooral aan zee en in het oosten van het land nog wel buien aanwezig. Die zijn soms fel en eventueel met een onweer. In het tweede deel van de nacht trekken die buien dan uit het oosten weg, maar de buienactiviteit aan de kust blijft wel bestaan. En deze buien zullen zich uitbreiden over een groot deel van het noordwesten. Minima tussen 16 en zelfs misschien 10 graden aan de kust, dus dat is redelijk koud. Morgen beginnen we met brede opklaringen, met ochtendgrijs, vooral ten zuiden van Samber en Maas. Nadien wordt het wisselend tot soms zwaar bewolkt met buien vanaf de Noordzee. Deze kunnen soms vergezeld zijn van een donderslag, maxima tussen 16 en 20 graden. En als zondag dan eenmaal het ochtendgrijs is opgelost, zullen opklaringen afwisselen met tijdelijk meer wolkenvelden. In Belgisch Lotharingen blijft het zonniger bij een mooie temperatuur, denk ik, tussen 17 en 22 graden. Maandag is het zonnig, ondanks enkele hoge wolkenvelden, bij maxima nog altijd goed hoor, tussen 19 en 23 graden. Dinsdag wisselvalliger met wolkenvelden, buien en eventueel ook een onweer. En dat waarschijnlijk omdat de temperaturen ietsje hoger uitvallen, namelijk tussen 21 en 25 graden. Woensdag zelfs 27 graden. Donderdag 28 graden. Dus ja, het weer wordt onstabieler. Het wordt ietsje warmer. Dus ik denk niet dat we een kiki gaan hebben. Maar ik heb hem wel klaarstaan. Scissor Sisters en Let's Have a Kiki.
1: Radio Memory.
2: What's up? Pick off. Leave a message.
3: Hey, I'm calling you back. Ooh, she's been a bitch tonight.
4: By bitch, I mean this rain. No cab, nowhere.
3: So I had to put on the wigs and the heels and the lashes and the ear and take the train to the club. And you know the MTA should stand for motherfuckers touching my ass.
4: So then I get to the club, looking like a

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Een beetje rockwerk of hardrockwerk, dat mag er zeker ook bij, want er zijn ook luisteraars die dit echt wel kunnen smaken. Met veel plezier is ook wel deze gedraaid. Kane en Where Do I Go Now? Wel, ik denk richting de uitgang, want ja, het is afgelopen weer deze driver's seat. Ik heb nog Take That en How Deep Is Your Love. En deze ook een beetje wat zomerse muziek. Barry Biggs en Love Come Down. Veel plezier hier nog bij Radio Memory. Geniet van ons, geniet van de muziek, geniet van de presentatie. En voor mij is het tot maandag. Salutjes.

0: Oud-wielrenner en Vlaanderien Frans Verbeek is overleden. Verbeek was een cultfiguur die zijn profcarrière lange tijd combineerde met een baan als melkboer. Ondanks de bikkelharde tegenstand van onder meer Eddy Merckx en Roger de Vlaming won hij in de jaren 70 66 koersen, waaronder de Amstel Gold Race, de E3-prijs en de Waalse Pijl. Na de Ronde van Vlaanderen 1975 gaf hij het legendarische interview waarin hij zei dat Merckx 5 kilometer per uur te snel reed voor iedereen. Frans Verbeek is 85 geworden. In Oostende is vanmiddag een jongen van 8 uit het water van de spuikom gered. Een surfer zag het kind en kon het op het droge brengen. De jongen was kort voordien als vermist opgegeven door zijn ouders. Hij nam deel aan een vakantiekamp in de buurt en zou met speciaal vervoer naar huis komen. Toen dat niet gebeurde, sloegen zijn ouders alarm. Het jongetje is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In Duitsland is er opschudding over de vondst van een geheim wapendepot in een bos nabij Berlijn. Dat gebeurde vorig jaar al, maar lekte nu pas uit. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens en munitie moesten dienen voor een aanslag in Duitsland en dat ze er mogelijk gelegd zijn in opdracht van een buitenlandse mogendheid of een terreurgroep. In de zaak is inmiddels 1 man opgepakt in Roemenië. Duitsland vraagt om zijn overlevering. En in rit 3 van de Renewy Tour heeft de Lotto Intermarché-ploeg nog eens kunnen winnen. In Geraardsbergen bleef Jenno Bergmoes nipt een groep sprinters voor. Hij komt ook aan kop in de stand. De vorige leider Jasper Philipsen spurte naar plaats 2 en behoudt door de bonificatieseconden ook kansen op de eindzege. Bergmoes stelt 6 seconden voorsprong op de Vlam van Ham. De Renewy Tour eindigt zondag in Leuven. De kans op een bui blijft ook vanavond, vooral in het binnenland. Rukwinden tot 60 km per uur. Ook vannacht regen en wind, vooral in het oosten en aan zee. Nacht minima tussen 10 en 15 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
7: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

Als een moederhart moet huilen. Het is vandaag weer vrijdag. Het weekend kan beginnen. Ik neem jullie de komende 2 uur mee met de mooiste muziek. En jullie kunnen natuurlijk ook bellen voor een plaatje aan te vragen op het nummer 02-6699-660. En nu heb ik er eentje speciaal voor de 3 musketiers die onderweg zijn van het zuiden van Spanje naar het noorden van België. En het is Julio Iglesias, Un Canto Galicia, een liedje uit Galicia. Mensjes daar onderweg, jullie hebben nog een dikke 1600 kilometer te doen. Geniet van het parcours en hou het veilig.

Ja, beste luisteraars, deze week kregen we het nieuws dat woensdag de drummer van ZZ Top is overleden. Hij werd 77 jaar. Je weet wel, dat was de enige zonder lange baard. Maar zijn naam was dan ook Beard. Frank Beard. En hier hoor je ze met Legs.

0: Ja, een beetje Daniel rockt tijdens de muziekdoos mag ook altijd wel. En we hebben vandaag de eerste beller aan de lijn. We gaan een keer luisteren. Wie het is die? Hallo.
1: Bolleke de Beer.
0: Valassi heeft hem zelf voorgesteld. Dag Bolleke de Beer alias Franske.
1: En, ja.
0: Ça va met u, jongen?
1: Ja, hier is nu hard aan het rijden en donderen en bliksemen.
0: Oh, oké. Okay. Hier is het voor het moment nog droog. Het heeft daar zelfs wat gemiezeld, maar...
1: Hier is het nu aan het rijden en donderen. Ik zal er wat olie sturen, is goed?
0: Ja, maar nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Weet je, ik mis de zomer al.
1: Ja, ik denk de zomer. Ik kan nog een paar warm dagen komen. Ik denk, nou, dat mijn weer wordt zijn, denk ik.
0: Ah ja.
1: Op 20, 21 graden, dat is goed.
0: Ja, ze gaven, hè, de komende dagen rond die temperatuur, maar ook regelmatig een beetje regen, hè.
1: Ja, volgende week kan het nog eens 26 worden, heb ik gehoord. En woensdag denk ik 26 graden, dat valt.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja, maar het is meestal wel zo bewolkt. Maar zondag staat een goede dag, dan zat niet regen, zei ze.
0: Zondag?
1: Ja, zondag staan we een goede dag samen.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, dat is goed, hè, want hier in onze regio gaat OTC zijn rondrit doen met tractoren.
1: Ja,
0: hopelijk hebben ze dan goed weer. En morgen ook, want morgen is er een petanktoernooi in Oetingen. En ik hoop dat...
1: De Nief gaat er graag heen, denk ik. Oldtimers.
0: Wat?
1: De Nief gaat er wel graag heen, denk ik.
0: Ja, maar deze zijn tractoren, hè. Geen auto's. Deze zijn tractoren.
1: Dat is voor Marianneke dan.
0: Ja, wel, het is een organisatie van de club van Marianne.
1: Ah, ja. Ja.
0: Ja, het is haar organiserende club, hè.
1: Dat ga je ook zien.
0: Ja, OTC, oldtimer club, denk ik. Volle zelen. Wij gaan met Radio Memory daar ook een handje toe gaan steken.
1: Ja. Is Hilke onderweg met even
0: een... Ja, net voor dat programma begon heb ik ze aan de lijn gehad en zat er dan nog een dikke 1700 kilometer te rijden.
1: Dat is nog een paar uur rijden dan, ja.
0: Ze gaan morgen waarschijnlijk in de namiddag landen, toekomen. Want landen doet met een vlieger, hè.
1: Ja, dat is juist.
0: En Franske, jij wou de groetjes doen vandaag.
1: Ja, doen aan u de groetjes.
0: Dank u.
1: Dan ook aan Hilke, Yves en Jan de Rademan.
0: Mm-hmm. Die zijn aan het luisteren.
1: Die mensen naar huis.
0: Ja, ze zijn aan het luisteren.
1: Oké, en dan ook aan mijn broer Doof en Anjake.
0: Mm-hmm.
1: Aan Jeremy.
0: Ja.
1: Aan Stindy en Wendy en Katrien met haar man.
0: Mm-hmm.
1: En haar kinderen.
0: Ja.
1: En ook aan Viv, aan Geert, aan... wacht even, Tony en Nancy.
0: Mm-hmm.
1: Aan Daniel Rote. Man, met de maar ik ken ze toch alle luisteren, alle medewerkers, alle DJ's, want anders... Dat kan ik niet vergeten. Hè.
0: Nee, want anders gaat het onder je voeten krijgen als je iemand vergeet. Hè.
1: Ja, en ik ben blij dat Hilke morgen thuis is.
0: Ja.
1: Dat mijn mama kunnen bellen, Hilke.
0: Ah, zo, ja.
1: Dat is
0: na geleden,
1: hè.
0: Ja. En na een dikke week hadden ze weer een week moeten missen.
1: Ja, dus we zijn de vrouwen wel weg, hè.
0: Ja, er is één man mee.
1: Ja, dan eigenlijk.
0: Ja, ik beklaag die mens een beetje zo.
1: Ja.
0: Maar hij zal wel zijn manneke kunnen staan, hè.
1: Ja.
0: En Franske had echt een mooi plaatje aangevraagd.
1: Ja, die van Paul Severs. Lief, je bent zo lief.
0: Ja, inderdaad. En heel mooie plaat van Paul Severs. Franske, bedankt voor het bellen en tot binnenkort een keer, hè.
1: Okay,
0: houd u goed. Salutjes, hè. Dag, Frans.
1: Tot
0: salut.
1: Doei.
0: Valassie, en aangevraagd door Bolleke de Beer alias Franske. Lief van Paul Severs.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar.
3: En dat wordt gevierd.
2: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Montali, Silaki en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goedenavond.
4: Voilà, en wij hebben nog iemand aan de lijn. Goedenavond, Geert.
5: Goedenavond, Daniel.
4: Hallo, en ça va met u?
5: Ça va met mij, en mij ook?
4: Ja, goed hè. Met een tweede dag gaan werken van de week. Dus, we gaan stilletjes aan starten in het onderwijs. Dus volgende week, de volledige week.
5: Ja, dat is waar.
4: Ja, fijn, kijk.
5: Ga rap, hè.
4: Ja, inderdaad, maar we willen me niet te klagen, hè. Dus dik 1,5 maand thuis gezeten en...
5: En in september verjaar ik dus.
4: Ah, wel, ik ook in september.
5: Uw eerste verjaar, ja?
4: Ik denk voor u, tweede.
5: Ja, de 17e.
4: Ah, oké. Okay. Je zit ook nog altijd...
5: Koen Wouters.
4: Ah, is dat dezelfde datum? Amai, ja. Dat wist ik niet.
5: En even oud, hè.
4: Ja.
5: Ja.
4: Amai. Ja, dezelfde dag geboren. Ja, tof.
5: Hij komt hier op de Beverse feesten. Misschien kan ik het hem zeggen dan, hè.
4: Ja, ja, ja, ja. Ja. Ah ja, wie weet dat je hem aan de hak kan slaan en met hem een babbelke slaan, hè.
5: Ja.
4: Dus degenen die geboren zijn in september zijn maagden.
5: Ja, inderdaad.
4: Ja, van... Ja... Maagden. Gelukkig enkel bij Sterrenbeeld, hè?
5: Inderdaad.
4: Geert, jij wou de groetjes doen.
5: Ja, ik wil de groetjes doen aan Vivian.
4: Mm-hmm.
5: En ook aan jou natuurlijk.
4: Dank u.
5: Aan Hilde, die in Spanje zit natuurlijk.
4: Ja.
5: Ook aan Yves en aan Marianne en aan Kelly. Dan ook aan Frans en zijn vrouwke en Rudolf en Anja. Aan Johan, de radioman, die ook in Spanje zit.
4: Ja, inderdaad.
5: Aan Roosje, aan Tony en Nancy. Aan Katrien, aan Cindy en aan Wendy. Aan Danny de Groot, aan Jeremy. En aan alle mensen die aan het luisteren zijn. Alle mensen die medewerkers van Radio Memory, want zijn er echt heel veel.
4: Ja, hè.
5: Ook aan de fans van Salem Segers, want wij gaan hem zondag zien op de jaarmarkt in Hamme.
4: Mm-hmm.
5: En Larissa komt daar ook. Dus ik ga de groetjes doen vanwege Radio Memory natuurlijk.
4: Ah, super.
5: Ja. En graag het plaatje van Rita de Neve en de allereerste keer.
4: Ah, voilà, die staat klaar, Geert. Dank je wel voor te bellen.
5: Dat is een van haar beste liedjes dat ze eigenlijk gemaakt heeft. Ja, Helikopter is ook een mooi liedje, maar dat is toch...
4: Het bekendste ook, hè?
5: Ja, dat is het bekendste, inderdaad.
4: Is dat ooit niet gecoverd door Nicole en Hugo een keer?
5: Laura Lynn heeft dat gecoverd.
4: Ah, oké. Okay. Alleszins, ze staat hier klaar, Geert. Bedankt voor te bellen. En tot volgende keer. Salut, zeg Geert.
5: Ja, zondag ben ik er niet bij, want wij moeten met de fiets naar Hamme. Ah. Het is al tamelijk vroeg dat we weg zijn. Dus,
4: Enfin, geniet van uw fiets.
5: Ik zou jou ook een goed weekend willen wensen dan, hè.
4: Ja, dankjewel. En jij ook, hè. En geniet van de muziek, ging erachter, hè.
5: En Jij bent er vanavond met Daniel Rokt ook, hè?
4: Nee. Ik blijf maar tot 20 uur vanavond, helaas.
5: Ah, oké. Okay.
4: Ja. Ja, ik had moet nog een aantal zaken regelen voor volgende week zondag. Dus,
5: ja, want dan is het feest.
4: Ja, ik moet proberen nog een aantal mensen te bereiken om kaartjes te verkopen.
5: Oké, okay, dan hoor ik je later wel, hè.
4: Ja, oké, okay, tot ziens, hè, Geert.
5: Oké. Okay.
4: Fijne weekend, hè. Dag.
5: Dag.
4: Voilà, en we gaan terug naar de jaren 70 met Rita de Neve, de allereerste keer.

0: De allereerste keer van Rita De Neve. En de volgende beller, die is ook niet de allereerste keer dat ze belt, hoor. Die belt hier heel regelmatig. En een trouwe luisteraar, Ster. Hallo.
1: Hallo, goedenavond, Daniel.
0: Goedenavond, Rozeken. Blij je te horen.
1: Ah, oh, dat zal wel, hè.
0: Ja,
1: dat
0: ja, allee. Heen, elke keer als jij belt, ben ik blij, zie.
1: Ja, maar dat zal. Ah, ik ben blij voilà. Van de radio zet.
0: Ah, voilà, merci.
1: Ja, ik zeg dat, hè. En ja. Ik luister veel naar u als ze daar ook zet.
0: Ah, dank u.
1: Ik heb een heel nieuw programma.
0: Ah, merciekes. Zeg, Rozeke, wat heb je vandaag allemaal uitgestoken, hè?
1: Een beetje van alles.
0: Ah.
1: Ik heb naar de Colruyt Wisheld op doen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dat moet, hè.
1: Ja, dat moet, ja. En dan hier gewerkt thuis, hè.
0: Ah, de kuis gedaan, stof afgedaan? De kuis gedaan, stof afgedaan?
1: Ja. En daar juist mosseltjes gegeten.
0: Ah, oké.
1: Okay.
0: Mosseltjes van de Colruyt.
1: Ja, ze waren goed.
0: Allee, mai. En hoeveel heb je er zo op? Een kilo of twee?
1: Ja, maar ik heb nog over, zeg maar, met een kilo.
0: Aan, geef maar een kilo op.
1: Handwerken. En dikke.
0: Ja, allee. Meestal pak ik ook 2 kilo en dan pak ik 2 kilo en dan nog wat over. Hè. Met frietjes en zo mosselsausken.
1: Ja, dat heb ik ook. Ja.
0: En dan een wit wijntje.
1: Een biertje bij.
0: Wat bij mij is een wit wijntje. Ja,
1: Hij heeft wit wijn. Ik heb graag dingen.
0: Kristalletjes. Ah, ja, zo'n pintje. Ja, dat is ook niet slecht. Dat is ook niet slecht.
1: Ja, dat is lekker, jong.
0: Ik kan me dat inbeelden.
1: Ja, dat zou wel.
0: Of ja, meestal kap ik ook een beetje wijn bij de mosselen. Hè. Dat heeft ook nog een extra smaakje.
1: Ja. Ik doe dat van tijd ook, maar nu heb ik het niet gedaan.
0: Ah, want anders moet je die fles alleen uitdrinken.
1: Ja. Anders kom ik u meehelpen, hè.
0: Ah, ja.
1: Ik drink dat ook, zijn wijn.
0: Ah, voilà. Kijk, wie weet ooit een keer, hè?
1: Voor wat niet.
0: Ja. Rozeke, jij wil ook de groetjes doen vandaag.
1: Ja. Voor mijn vriendin Ilke, voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor u, Daniel.
0: Dank u.
1: Rulo Steven en lief vrouwtje Anjaken. Voor Franske en vrouwtje, voor Anneke en Cindy, voor Heert en Vivianneke, voor Katrientje en Erik, voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, voor Erik de Valk en lief vrouwtje Peggy. En alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van de Radio Memory.
0: Amai, je bent bijna buiten adem als ik u zo hoor.
1: Ja.
0: Amai. Ja, maar je moet van tijd tot tijd ook een keer ademen, hè, als je een brief afleest. Want,
1: als er nog op... Ik zou niet willen drinken, zo, maar dat gewoon niet, hè.
0: Nee. Moest er nog een paar bij komen, je zou flauw vallen, want je ademt niet goed.
1: Ja, gaat er nog bij komen misschien?
0: Wie weet dat er nog bij komen. Dat kan nog altijd, hè. Ja, kijk, we zijn aan het groeien, hè, dus wie weet...
1: Ja.
0: Wie weet, komt er ooit nog bij. Hè?
1: Ja, voor van nu.
0: Voilà.
1: En hoe meer, hoe liever, hè.
0: Ja, inderdaad. En je had ook een schoon plaatje aangevraagd.
1: Ja,
0: en je
1: mag ze... Meteor, nooduitgang.
0: Voilà, en je hebt ze zelf aangekondigd. Een goede avond, hè, Rozeke. Tot binnenkort, hè. Salut, hè.
1: Goeie weekend, hè.
0: Ja, ga ook, hè. Dag.
1: Ja, Daniel.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Android.
8: Radio Memory.
9: Goedenavond.
10: Ja, en we hebben weer iemand aan de lijn. En we gaan een keer luisteren wie het is. Hallo.
11: Hallo Daniel.
10: Dag Vivian, goedenavond.
11: Goedenavond.
10: Hoe is het met u?
11: Goed, prima.
10: Ja, en ik heb gehoord van Geert dat jullie van het weekend wat op stap gaan.
11: Ja, dat gaan we. Dat zal hem zeggen, zijn Larissa.
10: Ja, amai. En jullie zijn grote fans van Salim Segers, hè?
11: Heel grote
10: fans. Ja, amai.
11: Dat we gaan naar Spanje met hem.
10: Ja, ja, ja, inderdaad. Ondertussen al 1600 man, dacht ik, die meegaat. Met ja, een ganse hoop bussen en vliegtuigen. Amai.
11: Ja, dat klopt.
10: Ja, nog even, hè. En dan kun je ervoor gaan.
11: 31 oktober.
10: Ja, maar ondertussen gaan we waarschijnlijk nog een paar keer zien optreden, hè.
11: Ja, ja, ja, morgen, hè.
10: Ah, valassie.
11: Zondag.
10: Zondag, ja. Van zondag, tijd denk ik ook al dat we morgen zondag zijn, maar bo, dat
11: nee,
10: maakt niet
11: nee,
10: uit. Hè.
11: Zondag dan moet ik gaan zien. Ah.
10: En jij wil ook de groetjes doen, Anja. Sorry, ja. Vivian.
11: Ja, aan jou, aan Geert, aan heel het Memory team. En dat plaatje speciaal voor Frans, de laatste dans.
10: Ah ja, en waarom speciaal voor Frans?
11: Gewoon omdat hij met ons mee plaatst met dat plaatje.
10: Ah, oké. Okay.
11: Want hij is aan het luisteren.
10: Ja, ja, hij heeft daar zelfs ook al gebeld, hè? Onze bolkende beer.
11: Ja, we hebben het gehoord.
10: Ja. Dus...
11: Je hebt een het team en alle luisteraars die niet aan het luisteren zijn.
10: Ja, dus voilà.
11: Die nooit geen plaatje krijgen.
10: Ja. Dankjewel, Vivian. Ik ging weer Anja zeggen, ik weet niet waarom. Maar omdat Anja hier voor mij staat met haar laatste dans. Franske, speciaal voor u. En als Hilde terug is en je komt een keer af, kun je met Hilde gaan dansen, hè, Franske. Op de laatste dans. Vivian, bedankt. Fijne avond, ja, goed weekend ja, en amuseer je. Dag.
11: Ja, precies, dag.
10: Dag. Voilà, en hier Anja met de laatste dans.

De laatste dans van Anja. En ik ben me aan het inbeelden dat Franske met Hilde een dansje placeert. Zie. Nu, een specialeke. Ik ga twee keer een plaat draaien van dezelfde zanger, maar in een andere uitvoering. En de eerste is dan van onze Wiltura zelf, met de titel Als de zomer weer voorbij zal zijn. En de volgende is er ook eentje van Wiltura, maar je gaat wel horen van wie ze is. Eerst Wiltura zelf.

Lente, zomer, herfst en winter gaan. Alleen een grote liefde blijft bestaan. Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn. Maar ik hoop dat voor jouw hart

regen stroomt als tranen langs de ruit.

0: Oud-wielrenner en Vlaanderiaan Frans Verbeek is overleden. Verbeek was een cultfiguur die zijn profcarrière lange tijd combineerde met een baan als melkboer. Ondanks de bikkelharde tegenstand van onder meer Eddy Merckx en Roger de Vlaming won hij in de jaren 70 66 koersen, waaronder de Amstel Gold Race, de E3-prijs en de Waalse Pijl. Na de Ronde van Vlaanderen 1975 gaf hij het legendarische interview waarin hij zei dat Merckx 5 kilometer per uur te snel reed voor iedereen. Frans Verbeek is 85 geworden. In Oostende is vanmiddag een jongen van 8 uit het water van de spuikom gered. Een surfer zag het kind en kon het op het droge brengen. De jongen was kort voordien als vermist opgegeven door zijn ouders. Hij nam deel aan een vakantiekamp in de buurt en zou met speciaal vervoer naar huis komen. Toen dat niet gebeurde, sloegen zijn ouders alarm. Het jongetje is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In Duitsland is er opschudding over de vondst van een geheim wapendepot in een bos nabij Berlijn. Dat gebeurde vorig jaar al, maar lekte nu pas uit. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens en munitie moesten dienen voor een aanslag in Duitsland en dat ze er mogelijk gelegd zijn in opdracht van een buitenlandse mogendheid of een terreurgroep. In de zaak is inmiddels 1 man opgepakt in Roemenië. Duitsland vraagt om zijn overlevering. En in rit 3 van de Renewy Tour heeft de Lotto Intermarché-ploeg nog eens kunnen winnen. In Geraardsbergen bleef Jenno Bergmoes nipt een groep sprinters voor. Hij komt ook aan kop in de stand. De vorige leider Jasper Philipsen spurte naar plaats 2 en behoudt door de bonificatieseconden ook kansen op de eindzege. Bergmoes stelt 6 seconden voorsprong op de Vlam van Ham. De Renewy Tour eindigt zondag in Leuven. De kans op een bui blijft ook vanavond, vooral in het binnenland. Rukwinden tot 60 km per uur. Ook vannacht regen en wind, vooral in het oosten en aan zee. Nacht minima tussen 10 en 15 graden.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Radio Memory. Daniel Fontaine.

Welkom in deel 2 van de Muziekdoos. Jullie kunnen nog altijd bellen op het nummer 0266-99660 en een plaatje aanvragen. Het volgende liedje is eigenlijk een duet. En de zangeres, haar echte naam is Sandra De Notte. Toen ze 17 was in 1990, kreeg ze een relatie met een 21 en zelf 22 jaar oudere man. En jullie hebben het misschien al geraden, het was Erik van Nijgem en Sanne. En ze brachten een heel mooi plaatje uit, met als titel Veel te mooi.

Voor de volgende gaan we 43 jaar terug in de tijd. Het was een duet opnieuw. En de groepsleden waren Annie Lennox en Dave Stewart. En samen vormden ze Eurythmics. En deze plaat komt uit 1983. Toen was ik 18 jaar en daar hebben we veel op gedanst, want in de discotheken werd die grijs gedraaid. Ook hier in Galmaarden, in de Windy en de Apollo. Het is Sweet Dreams Are Made of This.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

0: Voilà, ik was hier aan de lijn met onze grote baas die ondertussen aan het rijden is en nog een 1500 kilometers moet hebben. En zij was aan de lijn. Maar ik heb nog iemand anders aan de lijn en ik ga ze samenzetten. Hè. Dag telefoneerders, hallo.
1: Hallo, hallo. Goedenavond Daniel en goedenavond Hilde en company.
0: Ik weet niet dat Hilde ons hoort. Hallo Hilde.
2: Ja, ja, ik hoor jullie, maar horen jullie mij?
0: Ah wel, ja. Nu wel.
2: Ah, oké. Okay. Dus goedenavond Rudolf.
1: Goedenavond Kreveltje.
2: Alles goed?
1: Met mij gaat alles prima, hè. En dat is ook iemand heel blij in Esterdenberg dat je terug op weg staat.
2: Ja. Maar ik ben ook blij dat ik hem terug aan de telefoon ga nemen. Ik heb hem ook.
1: Ah, wel,
2: moet ik eerlijk zeggen.
1: Ah, wel, voilà. Dus hij zal content zijn dat hij mij ook hoort.
2: Wij zitten momenteel in het prachtige Benicassem tegen Castellón. Prachtige zeezichten. Oh, magnifiek, magnifiek. Blauwe zee.
1: Ze is ons jaloers aan het maken, hè?
0: Ja, wel, ik ben hier een beetje werkloos aan het bijstaan.
2: Kijk. Peniscola. Ik zei tegen Johan daar straks, met het vliegtuig is misschien gemakkelijk, maar je ziet zo weinig, hè? Vind ik. Je ziet niet veel van het landschap. Dus met een auto is het wel langer, maar je hebt altijd een prachtig landschap.
1: Dat is genieten, hè? Dat is genieten, hè?
2: Ja, dat is genieten. Dat is genieten met de grote GL. Want Johan die probeert hier foto's te maken ondertussen. Want hij wil dat op camera vastgelegd hebben. Oh, maar Johan, de blauwe zee. Oh, het is hier nog 30 graden. Dus we zijn aan sekken. We zijn vertrokken met 37 graden. En nu zitten we al aan 30.
1: Maar hier zitten wij nog... Wij zitten bij ons nog rond de 20 graden. En hier heeft het al flink geonweerd en geregend.
2: Ja, ik heb het goed van Frans gedaan net dat het geregeld. Ja. Daar hoef ik niet, hè.
1: Maar jij komt naar huis. Volgende week komen er terug temperaturen van 7, 28 graden.
2: Ja, maar Johan zat hier op zijn gsm en hij zegt, kijk, de voorspellingen zegt hij voor september 35 graden en voor oktober 30. Ik weet niet wat een boek dat hij gezocht heeft, maar...
0: Ja, maar het was misschien de Spaanse versie dat hij had, hè?
1: Dat kan ook, want dat twijfel ik.
2: Ik weet het niet. Waar heb jij dat gelezen, Johan?
3: Op Facebook.
2: Op Facebook heb je dat gelezen, ja.
3: En vanuit België. Dus,
0: Alle, ja. We leven op hoop.
1: Ja, ik heb ook gehoord dat we dus in België nog een... zelfs in september nog een hittegolf gaan krijgen, dus.
0: Alle, we leven op hoop.
1: Ja. Maar dat hoeft niet, hè.
2: Ik dacht al om wat terug te komen... Nee, ze willen mij van achter het stuur.
3: Ik
2: zit
3: hier anders met die dingen, met die...
2: Mama!
0: Hilde is aan het rijden. Oei.
2: Ja, Ella. Ik ben al van 3:05 van het rijden. Het is nu 7:30, dus ik heb al 4 uur gereden.
0: Amai. Ja, maar meestal, Hilde, ik heb met u een keer meegereden en je hebt alles gezien, behalve wat er voor u gebeurt, hè.
2: Dat moet niet, hè. Bingo. Dat moet niet, hè. Ja, maar ik heb hier naar mijn gemiddeld verbruik gekeken. Ik heb 6,3. Dat is toch wel heel goed, hè.
3: Wij deden beter, hè. 6,0.
0: Ah, ja, ja, ja.
2: Laat Rudolf nu een keer komen, want...
1: Ah wel, ik ga een keer eerst, jawel, Hildeke Merciekes, ik ga eerst en vooral de groetjes aan jullie in de auto doen dus, met een veilige thuiskomst. Ik doe dat ook aan onze Daniel in de studio, ik doe dat aan al mijn radiocollega's, aan ons Bolleke de Beer, en die heeft het wel gehoord, want ik heb voor hem speciaal een plaatje van Bobby Prins gevraagd, af van Trelaw. En dan doe ik ook groeten aan Rozeke, aan Geert en Vivian, aan ons Anneke niet te vergeten, aan Danny de Groot, aan mijn goede kameraad, onze Jeremy, wat gisteren mee in de studio gezeten heb. En voor de rest zou ik zeggen, dus aan iedereen, want ik wil absoluut niemand niet vergeten. En natuurlijk ook aan Kevin, hè, want hij zit ook mee te luisteren. Dus, en ik wens iedereen nog een supermooie en fijne avond toe. En geniet nog van de muziek hier op Radio Memory.
0: Mooi gezegd, mooi gezegd.
2: Dank u wel.
0: Voilà.
2: Ik moest het niet beter zeggen, Rudolf, dus ik sluit me bij u aan.
0: Ja, en welke plaat wou jij horen, Hilde?
4: Under Road Again.
2: Under Road Again, nee. Iets dat te maken heeft met naar huis komen of...
0: Ja, ik ga daar eentje zoeken en die ga ik dan zelfs draaien. Is het goed?
2: Ik ken eentje, Sailing Home, van Piet Veerman, maar ja, dat is een beetje raar, hè. Dat is, we komen niet met Skilla.
0: Ja, maar... En er is ook Coming Back for Christmas, maar dat is ook niet ideaal, hè. Maar ik probeer iets te vinden. Desnoods ga ik in de catacomben een keer gaan zoeken.
1: Terug naar huis, Don Mercedes.
0: Ah, ja, dat is ook geen slechte. Die ga
1: dat is
0: ik,
1: ook een mooi nummer.
0: Die ga ik straks draaien. Is dat goed?
1: Kennen jullie ook? Ja.
2: Ja, zeker.
0: Voilà. Dank jullie wel, Rudolf, voor de groetjes. En Hilde en compagnie, zorg dat je veilig thuis komt. Morgen, kort na de middag zeker. Dus,
2: normaal zegt onze GPS 10 uur en 12, maar ja, daar zullen nog hier en daar wel een rustpauze bij komen. Dus,
0: ja, oké. Ça va. Dank jullie wel. En okay. Tot hoorzij. Salutjes, hè. Dag okay, Rudolf, dag Hilde, dag Johan, dag Yves. Salutjes, hè. Ja, dag. Volassé met twee. En dan eentje... van Bobby Prins, die ik daar zelfs al probeerde te starten had, maar dat al niet nodig was. Een Vriet Rocky plaat. I fought the law. Ik heb tegen de wet gevochten, Bobby Prins.

Bobby Prince met I Fought the Law. En dan voor Hilde van Don Mercedes. Dan ben ik weer thuis.

Dus gaan onze vakantiegangers morgen omstreeks 11:30 terug in hun huisje zijn. Maar nu, over ons huisje gesproken, ik ga nog een beetje reclame maken, want op 29 augustus, zaterdag, in de zaal Willem Tell organiseren we onze tweede verjaardagshow. En we hebben een ganse reeks heel goede artiesten met Jonathan, Pascal Montelli, Sylvia Kay, Frank van Damme, John Dennis, Larissa en Jordi van Net. En als laatste, die ik nu ga opnoemen, is onze Sammy Moore met zijn, denk ik wel, laatste plaat, Te Jong om Stil te Zijn.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

Mijn dorpje van Paul Roeland. Eigenlijk redelijk wat waarheid erin. Hè? Dat vroeger, toen de dorpjes nog klein waren, best wel gezellig was. Niet dat het nu niet gezellig is, maar nu zijn ze al een stuk groter. En ja, de mensen kennen elkaar zo niet meer. Hè? De mensen gaan ook niet meer samen babbelen op straat of op een stoelje gaan zitten en samen iets gaan drinken. Bon, ja. Goede tijden verdwijnen soms. Wie weet komen we ooit nog terug. De volgende is aangevraagd door Rozeken. En ze gaat een beetje de discotour op met Bee Gees en Staying Alive.

Voilà, Luc Steenen met Ga dan. En mijn tijd om te gaan is gekomen. Ik wil jullie allemaal danken voor het luisteren, voor het aanvragen van plaatjes. Geniet van het weekend. Geniet van elkaar, maar hou het veilig. Mij hoor je terug maandag van 6 tot 8 samen met Hilde. Fijne avond, fijn weekend en tot maandag. Bye!

0: Op TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen Grote Prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
4: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Android.
8: Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: Eindelijk stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein, potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschoppen.

0: zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Radio Memory. Goeie avond.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.